0: Marius Roeting is al heel lang programmamaker bij de concertzender van de programma's Discover en Folk It. Een oude rot in de folk, kunnen we dus wel zeggen. En hij zit ook in het selecte publiek wat hier bij het optreden mag zijn van Philip en Hannah. Marius, mag ik je uitnodigen om even te gaan zitten bij mij? Fijn dat je er bent.
1: Dat is wel een eer om bij zo'n concert te zijn.
0: Vind je het leuk?
1: Ja.
0: Ja, en je bent ook niet zo vaak in de buurt, want je woont helemaal in Zeeland. Hè? Hoe ken jij Philip en Hannah?
1: Ik heb hem denk ik nu 3 jaar geleden gezien op een festival in Engeland. En ik was zo onder de indruk dat ik zoiets had van, hier moet ik wat mee.
0: Ja, terwijl je toch een beetje gehad had met de folk.
1: Ja, ik heb jarenlang concerten georganiseerd en tournees. En dat werd steeds minder en minder. Omdat het aantal theaters geen folk meer. Een heleboel theaters programmeren geen folkmuziek meer. Clubs namen af. En ik had zoiets van, het kost zoveel moeite om een tournee te organiseren. Dat heeft... Levert meer frustratie dan plezier op.
0: Maar toen bloeide de liefde weer op.
1: Ja, ik had zoiets zo van, weet je, ik ga nog 1 keer een uitzondering maken.
0: En dat is ook volkomen terecht, denk ik, als ik hen zo hoor spelen vanavond. Want waar gaat dit toe leiden met Philip en Hannah?
1: Ja, geen idee. Nee.
0: Er stonden al zeer lovende woorden op hun site. Iemand schreef een prachtig compliment in The Guardian dat dit een nieuw prachtig folkduo is wat aan de horizon is komen opdoemen. En dat zij een soort nieuwe generatie zijn. Zie je dat ook zo?
1: Ja, nou in Engeland zijn er best nog redelijk relatief jonge mensen die de folkmuziek weer oppikken. Maar wat ik vooral aan dit duo heel goed vind, is dat zij verschillende stijlen combineren tot iets nieuws.
0: Ken je dat geluid al van net, dat beatboxen?
1: Nou, toen op dat festival viel ik van mijn stoel toen ik dat zag.
0: Ja.
1: Ik denk, hoe kan dit?
0: Maar dat is toch een hele mooie integratie van nieuwe wetsen.
1: Dat precies wat ik bedoel. Je kan altijd naspelen wat je gehoord hebt of kent, maar zij voegen dingen toe. En ik denk dat dat ook een kenmerk van folkmuziek is. Folkmuziek is niet kopiëren, maar dat is ontwikkelen. En dat doen zij, ook met de Indiaanse invloeden. Combinatie tussen Americana en Britse muziek, Keltische muziek. Het is een melting pot, maar het is geen ratje toe.
0: Nee. En hoe zet jij dat dan af tegen de ontwikkeling van folk in Nederland? Want je zei net, het was steeds moeilijker voor je om optredens te slijten, zal ik maar oneerbiedig zeggen.
1: Ja.
0: Hoe komt het dat het hier zo af lijkt te zakken, laat ik het dan zo zeggen?
1: Folkmuziek in Nederland stamt eigenlijk nog uit de periode halverwege 70e jaren van de voorgaande eeuw. Fungus is natuurlijk een heel beroemde folkgroep in Nederland geweest. Maar sinds die tijd hebben we niet zoveel ontwikkeling, vooral wat onze eigen cultuur betreft. We zijn wel allemaal dingen gaan kopiëren. De klezmer, de zydeco, allerlei andere stijlen.
0: Ja,
1: die
0: hier, de Balkan, de sound van de Paonies.
1: De Cubaanse muziek, we zijn het allemaal gaan kopiëren.
0: Maar
1: we hebben geen eigen draagkracht, denk ik. En met als gevolg dat jongeren die muziek niet meer gaan spelen. En daardoor ook het publiek. De gemiddelde leeftijd in de folkclubs, denk ik, is positief 50 plus.
0: 50 plus?
1: Ja.
0: Dus je hebt een jongere aanwas nodig eigenlijk.
1: Ja,
0: maar waar
1: kan
0: die dan van komen?
1: Ja, dat is een probleem, omdat er eigenlijk helemaal niks meer aan folkmuziek gedaan wordt. In het Nederlands zingen is ook al besmet. Tenzij het dan popmuziek is, want dat mag ineens wel.
0: Dat
1: maar
0: mag het wel, hè?
1: Nederlandse talige liedjes mag eigenlijk niet. Of het is weer cabaret en dan is het ook weer leuk. Dus ja, ik denk dat we... Ik ben zeer negatief over de ontwikkeling van de Nederlandstalige of Nederlandse folkmuziek. Ik denk dat we die slag al verloren hebben en dat het eigenlijk alleen maar in de archieven blijft. Gelukkig zijn er nog mensen bezig.
0: Nou ja, wellicht dat de tijd toch gekeerd kan worden door zo'n combinatie bijvoorbeeld ook weer van Bert Ridderbos, Linde Nijland en Fred Piet die hier geweest zijn, hè? Ja. Ex-Fungus. Dus wie weet. En wie weet wat Philip en Hannah nog allemaal voor elkaar krijgen. Maar ja, die komen helaas van bij de buren. Die zijn niet van onszelf natuurlijk.
1: En dat is op zich ook niet erg als er maar nieuwe mensen aangetrokken worden en men weer het idee krijgt van, hey, zoiets willen wij ook gaan doen.
0: Ja.
1: En dan niet meer alleen kopiëren, maar vooral je eigen ontwikkeling gaan volgen, ontwikkelen.
0: Goed. Als we ze vinden in Nederland, dan slepen we ze gelijk hier naar de studio van Acoustic Roots om het te bevorderen, Marius. Dat komt helemaal goed. Dankjewel. En ga nog met ons genieten van Philip en Hannah. Marius Roeting was dat. Gewaardeerd concertzendermedewerker al heel lang. Hoe lang al, Marius? Werk je hier?
2: 8 jaar.
0: Hij gaat er heel diep over nadenken. Hij zegt 8 jaar. Goed. Philip en Hannah, the floor is yours again. What's your next song?
3: We're going to do a song by James Taylor called Close Your Eyes.
0: Close Your Eyes. We all close our eyes.

0: Fantastic. An old song with new influences, musical influences. Thank you. Right. Philip and Hannah, thank you so much. We've got 3 minutes left in this program in Acoustic Roots. So I think we've time for one more song. Are we going to manage?
1: Yeah, we'll have to play it very fast.
0: Okay. Thank you so much. Dit was Acoustic Roots, zeg ik erbij. Presentatie Karin van den Boogaert. En Hans Meerman natuurlijk. En techniek ook al Hans Meerman. Hans Meerman doet een hoop bij Acoustic Roots. En volgende maand zijn we er gewoon samen weer. Elke derde vrijdag van de maand, u weet het, is Acoustic Roots er bij de concertzender. Dan gaan we nu voor de laatste keer luisteren naar Philip en Hannah.

In ons programma Wereldmineralen laten wij u nieuwe cd's horen. Zojuist draaiden we het nummer Encantos van de zesde cd van zangeres Sumar en die cd heet Silentia. Sumar is oorspronkelijk afkomstig uit Brazilië, maar woont al heel wat jaartjes in Amsterdam. Haar nieuwe album produceerde ze zelf met Vincent Segal als musical director. Sumar hoorde op YouTube Segal als cellist improviseren met de Malinese kora-speler Baleke Sissoko en wist dat dit het geluid was dat ze zocht voor haar nieuwe album Silentia. Het is een zeer fraaie cd geworden waarvan wij u nog drie nummers laten horen. Justo, King in Nunking, maar allereerst Cora Cavaquinho.

Ja, u hoorde allemaal verschillende nummers van de verschillende cd's die Monika Akihari en Niels Brouwer gemaakt hebben. Monika Akihari en Niels Brouwer die spelen hun akoestische muziek gebaseerd op een tapisserie van folk, hedendaagse klanken en improvisatie in verschillende bezettingen. Als duo, maar ook als trio met de percussionist Michael Vetcher. Als kwartet met Sandeep Bhattacharya en Ernst Reiziger. Of als de Boy Aki groep met Ernst Glerum, Owen Hart Jr. en Martin Ornstein. En de zesmansformatie Boy Aki groep Lagu Lagu met Ernst Reiziger, Sean Bergen, Eric Kalms en Victor de Bo. Al deze samenstellingen hebben hun eigen geluid, met afwisselend ijle en fel ritmische, maar altijd evocatieve muziek, waarin Monika's bijzondere stem ook in de klankexperimenten emotioneel geladen blijft. Sinds 2004 lopen hun projecten door en worden ze verder ontwikkeld. Uwai vanaf 2004, Lagu Lagu vanaf 2005, Yale Yalo vanaf 2007, Soul of Songs vanaf 2009 en tenslotte Philosophy of Love vanaf 2010. Het zijn stuk voor stuk exercities in grensverleggende muziek en ze worden door verschillende bezettingen uitgevoerd. We gaan naar nog wat meer luisteren van twee verschillende cd's. Lagu Lagu uit 2005 en Yalelol uit 2007. Achtereenvolgens hoort u Olesio, La Pakeyari, Apa Apa Jaga Kalapa E, Gandong E, Bulan Pakai Payong.

Hey!

Tiene que largar.

U hoort het trio Gros Issel. De syncopische muziek uit Quebec is vaak makkelijk te herkennen en ondanks diverse variaties toch vrij standaard van opzet. Net als Gros Issel wijkt ook Les Grands Allures af van dat gangbare. Ze integreren popmuziek en geïmproviseerde elementen in muziek die vertolkt wordt op viool, af en toe mandoline, maar ook met bas en elektrische gitaar. En dat laatste is wel een bijzonderheid in de muziek uit Quebec. Ondanks de kenmerkende ritme en de zang en tegenzang en de onvermijdelijke voetpercussie. We gaan het zo horen in deze afronding van deze aflevering van Folk It. En dan ga ik u nog vermelden dat deze Folk It werd samengesteld door Marius Roeting.

U luistert naar de Concertzender. Dit is in het komend uur Anadolu Hawazi. Vandaag staat er, zoals wel vaker, op het programma Turku, volksliedjes uit Turkije. Deze keer echte versies van nieuwere vertolkers. Ook nu nog zijn oude volksliedjes onderdeel van het muzikale landschap van Turkije. Ze zijn te horen in bussen, taxis en restaurants en worden gespeeld door straatmuzikanten en de bekendste popartiesten. We beginnen met twee uitvoeringen van Turku's door Erkan Oğur. Oğur introduceerde jazz, improvisatie en gitaar in de Turkse volksmuziek. Om microtonale subtiliteiten te spelen ontwikkelde hij een fretloze gitaar die zijn muziek een herkenbaar geluid geeft.

Ahmet Aslan is een andere bekende en herkenbare vertolker van Turkse en Koerdische volksmuziek. Hij zingt in het Turks, Koerdisch en Zazaki, een minder bekende vorm van het Koerdisch. In zijn zang klinkt gezucht en gesteun, waardoor zijn uitvoeringen nog meer zeggingskracht krijgen. Net als Erkan Uğur heeft Aslan zelf een instrument ontwikkeld, de latar. Een kruising tussen een balama en een klassieke gitaar. Hierdoor kan hij zowel de hoogte in als de diepte induiken.

Het was een uitvoering van een gedicht van Kul Neshimi, een Alevitische dichter uit de 17e eeuw. Uitgevoerd door Ahmed Aslan en Kemal Dinç. Veel modernere en avontuurlijke vertolkers van Turkse volksmuziek brengen hun platen uit op Kalan Muziek. Muzikanten en zangers verschijnen op elkaars album. Samenwerkingen zijn niet ongewoon. Op het volgende nummer horen we Ahmed Aslam en Kemal Dinç opnieuw, maar deze keer vergezeld door zangeres Zeynep Bakşu Karatağ. Het is een prachtig, maar treurig nummer.

Het laatste nummer was een Turku uit Izmir, uitgevoerd door accordeonist Muammar Ketencoglu. Ketencoglu werd blind geboren en luisterde tijdens zijn jeugd naar volksliedjes die zijn moeder zong en ook naar de muziek van de Griekse radio. Ketencoglu speelt alle mogelijke Turkse volksmuziek, maar de muziek uit het Egeïsche deel van Turkije is zijn grote specialiteit. In vergelijking met de zwaardere muziek uit de binnenlanden van Anatolië klinkt deze lichter, ritmischer en ook opgewekter. In de Turkse steden is muziek alom tegenwoordig. Anders dan in Nederland, waar straatmuzikanten vaak als overlast worden beschouwd, is het niet ongebruikelijk grote groepen bij straatmuzikanten te zien dansen. Veel straatmuzikanten verdienen dan ook een goede boterham. Sommigen verruilen de straat zelfs voor de concertzaal. Light in Babylon was zo'n groep. Ze werden bekend door in de bekendste winkelstraten in Istanbul te spelen, maar treden nu ook buiten Turkije op. Het volgende nummer is hun versie van een volksliedje uit Bursa.

U bent afgestemd op de Concertzender met het programma Concertzender Live en deze keer met wereldmuziek. Vandaag gaan we luisteren naar het concert van wereldmuziek Nestor Ross Daily. En dat is door de Concertzender opgenomen in Theater Rasa in Utrecht op 3 november 2012. Ross Daly is van Ierse afkomst, maar ondernam jarenlang reizen om diverse muziekinstrumenten te leren bespelen en de klassieke en de volksmuziektradities te bestuderen. Deze Eminence Grieg.

Ise, een multi-instrumentalist, zet de inspiratie uit alle tradities. En dat varieert van Noord-Afrika, Middellandse Zee, Trans-Caucasië, Centraal-Azië, India en ga zo maar door. Na diepgaande studie om in composities die hij Contemporary Modern Music noemt. Hij woont nu meer dan 35 jaar op Kreta en speelt onder andere in de groep Labyrinthos, en dat betekent labyrint. En ook geeft hij nu zelf les aan de Grieken, onder andere op de Cretensische lier. De stukken die Ross Daly op de lier en Tarous gaat spelen, samen met Kelly Tomei op lier en Georgos Manoulakis, zang en op luid, zijn tijdloos en vrij en voeren je mee naar het verre oorden. We gaan vier nummers beluisteren. Als eerste O Olios en dan Anam Kara en Sirta, maar als eerste gaan we horen Isios Horos.

Dit was het eerste deel van het concert van de Iers-Griekse componist en multi-instrumentalist Ross Daly dat hij gaf, tezamen met Kelly Thoma op lier en Georgios Manoulakis zang en luid. Je kunt eigenlijk wel stellen dat Ross Daly zijn hele leven aan de muziek heeft gewijd. Hij heeft 35 albums gemaakt en heeft gedurende zijn reizen 250 instrumenten verzameld. Niet niets. Zijn zoektocht naar de sacrale kern van eeuwenoude modale systemen uit het oosten heeft zijn kijk op de muziek voorgoed veranderd. Na jaren van intensieve studie legt Ross Daly zich nu vooral toe op het componeren met behulp van de muzikale kennis die hij heeft opgedaan na jarenlange toewijding als leerling bij diverse meestermuzikanten. Vanuit zijn thuisbasis Creta werkt hij aan zijn persoonlijke en muzikale research en reist nog steeds de wereld rond om zijn muziek overal te laten horen. We laten u nog 3 nummers van het tweede deel van zijn optreden horen.

0: Dit was Concertzender Live Wereldmuziek met het concert van Ross Daly dat plaatsvond op 3 november 2012 in Raza in Utrecht. De volledige speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. De opnametechnicus was Richard de Gruil en producent was Oriana van der Heijden. Dit programma is samengesteld door Carolien Kleijren en mijn naam is Louis Teurig, de presentator. En techniek werd vanmiddag verzorgd door Jort-Jan Niesink.
1: Wereldmineralen op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luister dus naar Wereldmineralen.

Heel hartelijk welkom bij de tweede Acoustic Roots van 2015, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender vanuit de Pieternel van de Pieterskerk in Utrecht. Het is hier altijd al heel gezellig, maar nu helemaal, want we zitten hier hutje-mutje bij elkaar in de Pieternel. Het is hartstikke druk en dat komt denk ik mede door onze gasten van vanavond die voor ons komen spelen. Wiens naam van het ensemble ook gezellig bij elkaar betekent. Dus dat komt helemaal goed uit. Hartelijk welkom, Meshrep.

Cimbulak, Bergwater, met dit instrumentale stuk beet Meshrep het spits af van deze acoustic roots. De melodie van dit stuk lijkt als het water dat vanuit de bron naar boven blijft stromen en nooit opdroogt. Gaan we nu luisteren naar Nadan, een nachtegaal die nog geen strenge winter heeft meegemaakt, begrijpt niet hoeveel de lente waard is. Alleen iemand die moeilijk een geliefde kan vinden, begrijpt hoeveel de liefde waard is. Nadan.

0: Nadan, onze gasten van Meshrap speelden het hier in de Pieternel in de Pieterskerk. En zometeen ga ik met Kabil Abbas praten, maar niet nadat ze nog één nummer gespeeld hebben, toch?
1: Ja.
0: En dat heet Dilk Sharadim. Rajim, spreek het zo goed uit?
1: Ja,
0: hij knikt ja. Ik ga zo vragen wat het betekent. Ga je in de gang.

0: Dilksha Rajim Meshreb is de gast in Acoustic Roots en Camille Abbas begeeft zich nu naar mij, naar de tafel, ga zitten. Ja. Welkom Camille, ja. Met jouw kwartet.
1: Dankjewel.
0: Met jouw ensemble. En we hebben hier al heel wat nationaliteiten aan tafel gehad, maar nog nooit de Oeigoerse, want dat is wat hier het geval is, hè? De Oeigoer, jullie zijn Oeigoeren.
1: Ja, wij noemen Oeigoer gewoon, ja.
0: Oeigoer.
1: Oeigoer, ja.
0: Nou, Ariana Bond zit naast jou, die gaat daar straks iets over vertellen. Mm. Waar de Oeigoeren vandaan komen, waar ze wonen. Maar jij kunt ons iets vertellen over de Oeigoerse muziek. Hoe zou je die beschrijven? Wat is dat voor muziek?
1: De Oeigoerse muziek wordt meestal door mensen beschouwd als mengmuziek.
0: Mengmuziek.
1: Mengmuziek tussen Westen en Oosten. Mm-hmm. Maar eigenlijk in mijn woorden, dat klinkt meer Oosters.
0: Meer Oosters.
1: Ja, ik denk dat komt door de instemming van het muziekinstrument en de klanken van het muziekinstrument.
0: Ja, want welke muziekinstrumenten hebben we nu gehoord?
1: We hebben nu 4 instrumenten gehoord.
0: Kun je ze beschrijven?
1: En eerste, dat is een nij.
0: De nij, ja.
1: Dat is een soort rietfluit. En dan, dat is,
0: en die gaat heel hoog, hè, de rietfluit, heb ik net al gehoord.
1: Ja. Dat horen we straks wel. Hij kan heel hoog spelen, ja.
0: Ja.
1: Tweede is een soort slagwerk, heet dap.
0: Dap.
1: Dat is handen de trom.
0: Ja, dat is jouw vrouw trouwens, hè, die dat speelt.
1: Klopt, ja.
0: Ja.
1: En de derde instrument, dat is doetar. Dat is een tweesnarige, hele langhals instrument.
0: Ja.
1: Dat wordt met de hand bespeeld.
0: Het ziet eruit als een luid, maar dan met een hele lange hals. Hè?
1: Een hele lange hals, ja.
0: Twee snaren, zeg je.
1: Twee snaren.
0: Ja.
1: En ik bespeel het instrument, het heet rawab.
0: Rawab?
1: Rawab, dat is een zevensnarige instrument. Van zeven zijn twee. Eerst en tweede zijn alle belangrijkste. Zij bepalen melodie. Mm-hmm. Resten geven soorten grondtonen.
0: Oké. Okay. En dat zijn ook echte Oeigoerse instrumenten? Of is dat ook weer een meng?
1: Nee, dat zijn typische Oeigoerse instrumenten. Ja, puur Oeigoerse instrumenten.
0: En hoe kom je eraan? Heb je ze meegenomen? Of kan je ze hier ook krijgen?
1: Die instrumenten heb ik zelf meegenomen. Daar.
0: Uit het land waar
1: uit
0: je vandaan komt?
1: Uit Oost-Turkestan, van het land van mijn herkomst.
0: Ja. En speel jij nog meer instrumenten? Of is dit het enige wat je speelt?
1: Ik speel nog een instrument, het heet gijek. Dat is een strijksinstrument. Wordt met een vioolstok gespeeld. Mm-hmm. 4-snarig strijksinstrument. Dat zal ik straks spelen.
0: Ja, dat komt straks nog. Ja. Hè? Ja, want je gaat nog veel meer spelen. Want in dit programma wordt gepraat, maar vooral veel gespeeld. Muziek gespeeld, want daar is het voor. We hebben net al 3 dingen gehoord. Dat laatste, Dilksha Rajim, waar ging dat over?
1: Dilksha Rajim, ja, dat is een traditioneel lied, traditioneel volkslied. Dat wordt gespeeld in de koor.
0: Heb ik documentatie die jij niet... Oh, hier is die. Een traditioneel volkslied over de liefde. Ja, natuurlijk over de liefde.
1: Misschien kun je het voorlezen?
0: Nee, dat mag je ook zelf voorlezen. Maar je mag het ook vertellen. Maar ik had het kunnen weten. Hè? De liefde. Het gaat meestal toch over de liefde in de muziek?
1: Dat is een sfeervolle, traditioneel volkslied over de liefde. Dit wordt gezongen door koor, door onze, bijna iedereen, behalve Nij. De tekst gaat over... Toen ik hoorde dat de liefde van mij, mijn leven in het dorp was, ben ik naar buiten gesneld om haar te omhelzen. Het rook naar bloemen, maar ze was nergens meer te bekennen. En de straten waar ze opgelopen heeft, stroomden vol met mijn tranen.
0: Oh. Het is een heel romantisch, maar ook een beetje droevig lied.
1: Ja, een beetje droevig, maar wordt wel met de ritmische, vrolijke melodie gespeeld.
0: Het klonk heel vrolijk.
1: Ja, precies.
0: Het klonk helemaal niet zo droevig.
1: Dat is ook een kenmerk van de Oeigoerse muziek. Dat gebeurt heel vaak.
0: Ja?
1: De droevige teksten worden met een heel vrolijke, ritmische muziek gespeeld.
0: Dus dat is een aardige tegenstelling dan. Het is droevig, maar het klinkt heel vrolijk.
1: Ja, het klinkt wel vrolijk, ja.
0: Want voor ons is het natuurlijk lastig. Wij kunnen de tekst natuurlijk niet verstaan, dus wij luisteren hoe het klinkt. Ja. En dan denken we dat het heel vrolijk is.
1: Ja.
0: Goed dat je het zegt. Ja. Zoals ik al zei, er wordt in dit programma meer gespeeld dan gepraat. Dus ik wil graag vragen of jullie weer wat willen gaan spelen voor ons. Neem je plaats weer in, zou ik zeggen. En dan ga ik vertellen wat jullie gaan spelen. Iets waarin we de nij weer gaan horen, de rietfluit. Ja. Bahar heet het.
1: Ja, Bahar.
0: Zingende vogel tijdens het lentefeest.
1: Precies, ja.
0: Ja, de nij is een rietfluit, wat Camille net ook al zei, gemaakt van bamboe. En die produceert een soort geluid dat lijkt op het gezang van een vogel. En is dit dan ook weer een blij klinkend lied met een droevige tekst, of valt het mee?
1: Oh, dat is heel blij. Wel een heel vrolijk instrumentaal stuk.
0: Goed, we gaan luisteren, ja, naar Meshrab.

Nou, dat klonk heel vrolijk en het was ook vrolijk. En ik geloof dat onze trommelvliezen allemaal goed geoefend zijn nu. Want het is wel een heel doordringend geluid van deze nijen. Mischap speelt voor ons in de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. En ze spelen gewoon door. Jalgus heet het, Benzo alleen. Nou, dat moet dan toch ook droevig klinken, of niet? Ja, droevig. Klinkt echt droevig, zegt Camille. Benzo alleen.

Benzo alleen, een droevig lied door Meshrep. Ja, en zo klonk het ook. Prachtig. Prachtig vond ik het, ja. Nog eentje en dan gaan we even iets meer horen over de Oeigoeren. Pamir Taglari. Pamir betekent bergen en het lied gaat over het landschap van bergen en liefde. Daar is hij weer. Het begint rustig met een normaal ritme en stapt over naar een bijzonder 7/8 ritme. Met Tajikse invloeden en de Tajiken, dat is een bergvolk en ook een minderheidsgroepering. Pamir Taglari.

0: Pamir Taglari. Meshref was dat en Adriana Bron zit tegenover mij. Welkom ook, Adriana.
1: Dankjewel.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij Meshref?
1: Ik ken Camille en Gulendem, de oprichters van Meshref, door Marijke Barkhoff van Cultuur ohne Grenzen uit Duitsland. En ja, wij zijn muzikale vriendinnen. En ze zei, nou, ik denk dat Meshref ook wel eens bij jullie thuis wil komen spelen.
0: Ja.
1: Bij een huisconcert.
0: Aha.
1: En zo zijn wij ook weer vrienden geworden.
0: En jij kunt ons iets vertellen over Oeigoeren.
1: Ja.
0: Voor wie daar nog nooit van gehoord heeft, van deze bevolkingsgroep.
1: Ja, het was voor mij ook heel nieuw om over de geschiedenis en de Oeigoeren te horen. De Oeigoeren komen uit Oost-Turkestan. Tegenwoordig heet het land Xinjiang. Nieuwe grens. Xin, nieuw, en Yang, grens. Het is een ingelijfde provincie van China tegenwoordig. Het is een heel groot land. En het heet officieel de autonome provincie Xinjiang.
0: Ja.
1: En autonoom is...
0: En China vindt dat ze bij hen horen, hè?
1: Ja.
0: Heeft dat ingelijfd, zoals jij zegt. En de Oeigoeren zijn ook een minderheidsgroepering die hun onafhankelijkheid nastreven.
1: Ja, ze zijn een van de grote minderheden nu in China. En ik denk dat in het Oeigoerse land nu ongeveer 10 miljoen Oeigoeren wonen. En als een land wordt ingenomen, dan worden er vaak mensen uit het land van de overwinning gedeporteerd bijna naar het andere land. Dus er zijn nu ook veel Han-Chinezen in het Oeigoerse land.
0: Dus het is ook een soort mengvorm, ja. Een meng... De bevolking daarvan bestaat nu ook uit verschillende groeperingen weer.
1: Ja, soms is dat gedwongen en in dit geval denk ik. Maar ik denk dat de cultuur, de eigen cultuur en de muziek in het Oeigoerse land nog steeds heel, heel erg sterk aangehouden wordt.
0: Ja, want Camille had het net over een mengvorm. Maar hoe zou jij de Oeigoerse muziek kenschetsen?
1: Ja, dat heeft Gulendem mij ook gevraagd toen ik voor het eerst kennis maakte met de muziek en met de groep. Waar lijkt het op? Ik zei, het lijkt mij Chinees en Turks. Maar de Oeigoeren zijn uiteindelijk afkomstig van een van de vele Turkse volkeren. En natuurlijk kun je dat natuurlijk ook blijven horen in de muziek.
0: Ja, nou net het lied, hè, Yal Goos, Ben Zo Alleen. Toen dacht ik weer, het is heel Chinees in mijn oren. Dat vond ik wel heel...
1: Ja, mij niet direct. Nee, maar ik ben nu misschien gewend aan hun
0: dat
1: mooie
0: kunnen,
1: muziek.
0: Natuurlijk. Het kent vele invloeden, Perzische invloeden, wat nog meer?
1: Arabisch, denk ik, door de mukam, die ook voorkomt in de Oeigoerse muziek, als ik het goed zeg. En die is dan heel erg op eigen wijze gespeeld. En dat kan ik natuurlijk minder makkelijk uitleggen dan Camille.
0: Ja. Camille heeft trouwens even zijn instrument verwisseld, hè? Dat gaan we zo horen, dat hadden we ook afgesproken. En hadden we ook beloofd, natuurlijk.
1: Nou, de gitjek.
0: De gitjek, ja. Daar gaat hij zo op spelen, een snaarinstrument. Een strijkinstrument. Had jij daarvoor, voor jij kennis maakte met Meshref, nog nooit iets van Oeigoerse muziek gehoord?
1: Nee.
0: Dus dat was voor jou ook een eye-opener?
1: Ja, wel veel Turkse muziek. Ik was daarvoor veel in Istanbul geweest en rondgetrokken in Turkije. En daarom herkende ik dat ook wel een beetje. En het blijkt ook, als je wat studie maakt van de achtergrond van de Oeigoeren, dat de Oeigoerse talen ook zeer verwant is aan de Turkse talen. En sommige woorden, zoals gül, gülendem, roos is dat in het Turks, voor zover ik weet. En dan zie je weer, dan herken je weer een aantal dingen. En het mooie lied wat Gülendem ooit gezongen heeft, dat is zo prachtig. Ik weet niet of dat nu nog voorkomt. Maar dat is internationaal gevoel van heimwee. Mm-hmm. Van ik ben weggegaan, mijn familie is jaloers op mij, ik heb het goed. Maar ik kan gaan en staan waar ik wil, maar kom ik ooit nog terug in mijn land? Nou, dat is een prachtig lied.
0: Maar dat is dan natuurlijk ook van uitermate van toepassing op de Oeigoeren. Ja. Die ook, zoals Camille bijvoorbeeld en alle mensen uit dit ensemble, die daar weggegaan zijn en die nu in Nederland, in Nederland zijn
1: tragiek.
0: Of in andere landen.
1: Ja, grote tragiek.
0: Daarom... Het is een hele grote tragiek. Ja. Die zijn ook verspreid geraakt in allerlei diaspora. Maar is er dan ook nog een terugkeer mogelijk, denk je?
1: Ik hoop het, maar ik vrees dat mensen zelf denken, in mijn leven niet meer, misschien mijn kinderen. Maar ja, ik hou dus van deze mensen doordat je dit kunt meemaken en in ieder geval door vriendschap hier iets goed kunt maken wat de familie niet kan geven die ver weg is.
0: Nou ja, het levert ons in ieder geval prachtige muziek op hier. Wordt daar ook mee aan de weg getimmerd met deze muziek? Probeer je Meshrep te promoten?
1: Ja, nou daarom ben ik hier en ben ik ook blij dat het Concertzender een uitzending maakt van deze prachtige muziek. En ik denk dat veel mensen dit, als ze dit te horen krijgen, echt gaan zoeken waar deze groep gaat optreden.
0: En waar trainen ze dan op? Ja. Weet je dat?
1: Nou ja, kort geleden nog in de Hermitage. Dat was een prachtige middag. Alle museumbezoekers mochten gratis naar dit concert. En er was een zaal vol, wel 200-300 mensen. En dat is bijzonder, als je het niet echt kent.
0: Nee. Waarom zou je er naartoe moeten? Hoe zou je het willen aanprijzen aan mensen die het nog niet kennen?
1: Ja, ik zou net zoals Marijke en ik doen, huisconcerten organiseren en ze van harte uitnodigen. En dan, nou, bij ons komen dan ongeveer zo 50 mensen. En die zijn allemaal sterk onder de indruk en die vergeten dit nooit meer. En dat gaat verder.
0: Dat gaat verder, ja.
1: Bij Marijke in Duitsland.
0: Oké, maar dat willen we natuurlijk ook in Nederland. Tuurlijk, nou ja, goed. Ja. De Concertzender biedt inderdaad al de kans om het te horen. Ja. En deze uitzending wordt gelukkig ook nog een paar keer herhaald. Ja. En is daarna nog steeds te beluisteren via internet. Ja. Dus Meshrep, die kunnen we gewoon zoeken.

0: Meshrep in Acoustic Roots. Het is tijd voor de agenda. Waar kunnen we ons nog meer laven aan de wereldmuziek de komende weken? Woensdag 25 februari, 19:30, het Touré Rachel Collective in de Melkweg in Amsterdam. Donderdag 26 februari, 19:15, Flavia Coelho in Raza in Utrecht. En zaterdag 28 februari om 20:30, Emel Madlouti ook in Raza in Utrecht. En op zondag 1 maart om 21:00 s'avonds treedt Haibib Koite op in de North Sea Jazz Club in Amsterdam. En dan nog even over dat optreden van Vieux Faka Touré samen met Rachel Aydan in de Melkweg. Daar gaan wij 2 kaartjes voor weggeven. Die verloten we onder degene die het goede antwoord weten op de vraag: waar hebben deze 2 Vieux Faka Touré en Rachel Aydan elkaar voor het eerst ontmoet? Wie dat weet, die wint 2 kaartjes voor hun concert in de Melkweg op woensdag 25 februari. De antwoorden sturen naar Caroline Claren, allebei met een C, Caroline en Claren. Caroline.Claren@concertzender.nl. Dus wilt u erheen? Denkt u dat u het antwoord weet? Doe een gooi, zou ik zeggen, naar deze 2 kaartjes. Meshrep, zoals gezegd, is onze gast in de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. We hebben nog tijd voor een laatste. Ben je erop voorbereid, Camille? Ili Deriazi. Ja? Rivier Ili. Hele grote rivier, hele lange rivier, 1400 kilometer. Ook een mooie rivier. Luister hoe mooi de Ili is. Die stroomt naar buurland Kazachstan en daar uitmondt in de zee. Camille, mag nog 1 dingetje aan jou vragen trouwens. Jouw kinderen zijn in Nederland opgegroeid, hè? Hebben die nog belangstelling voor de Oeigoerse volksmuziek?
1: Ja, ja? Luisteren graag.
0: Luisteren, maar spelen?
1: Niet meer.
0: Niet meer, nee. Goed. Dan gaan wij genieten van Meshrep voor het allerlaatst. Ili Deriazi.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur een nieuwe aflevering van Wereld Mineralen. Maar voordat we eraan beginnen, wijzen kunnen geven op de mogelijkheid om informatie over de programma's te lezen. Uiteraard op onze website concertzender.nl. Daar kunt u ook zien hoe u ons kunt beluisteren anders dan via internet. En, niet onbelangrijk, ook de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertzender, want we hebben uw steun hard nodig. Alles dus op onze website www.concertzender.nl. Welkom bij een nieuwe Wereld Mineralen en vandaag brengen we een bezoek aan Ghana en Burkina Faso. Ons bezoek aan Ghana bestaat uit een project van Milica Paranosic. Ze komt oorspronkelijk uit Servië, momenteel woont en werkt ze in New York en daar houdt zij zich bezig met componeren, het begeleiden van muziekproducties en het geven van muzieklessen. Het album Give to Grow is een resultaat van een uitwisselingsprogramma met schoolgaande kinderen die muziek studeren aan een school in Kopeja in Ghana. Door een combinatie van hedendaagse elektronisch gecomponeerde muziek en traditionele klankelementen uit zowel Ghana als de Balkanlanden en Zuid-Amerika klinkt Give to Grow eigentijds. We gaan het komend half uur luisteren naar het gehele album, opgenomen in de zomer van 2009. Luistert u naar Give to Grow van Milica Paranosic.

U luistert naar een nieuwe aflevering van Wereld Mineralen. En zoals ik afhankelijk in het programma al zei, voor de speellijst en informatie over dit programma kunt u terecht op onze website www.concertzender.nl. Via de programmagids komt u bij dit programma en de informatie die daarbij hoort. Van Ghana verhuizen we naar Burkina Faso. Enkele luisteraars zullen vandaag de dag volop snoepen van de Analog Africa-uitgave. Fascinerend is de enorme inzet van de uitgever. Twee jongens die zich helemaal storten in het analoge world music erfgoed. Wonderschone opgegraven pareltjes uit verre exotische landen, zo verzekert ons de samensteller van dit programma Hessel Veldman. Voorgaande uitgaven van onder andere Orchestra, Polly, Ritmo en Annabel Velasquez zijn als zoete broodjes over de toonbank gegaan. Vooral het blijvende obscure karakter van de verzamelingopname is opmerkelijk, want u zal er snel bij moeten zijn. De uitgever komt inmiddels tijd tekort om de uitverkochte exemplaren te laten herdrukken. Dus zoek in ons eigen concertzenderarchief, dat kan ook, of luistert u nu naar 5 tracks van de nieuwste Analog Africa Bambara Mystic Soul. The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979.

0: En dat was de nieuwste Analog Africa, Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979. Ik heb het u al eerder vermeld. Wilt u meer weten over dit programma en de tracks die we hebben uitgezonden, dan kunt u dat allemaal terugvinden op onze website www.concertcenter.nl. En dan vindt u ook de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertcenter. Dit programma werd samengesteld door...
1: Beste luisteraars, welkom bij Anadolu Hafasi. Op 13 mei 2021 was de Turkse artiest Arif Sağ op weg naar Amsterdam. Hij zou met het Promenadeorkest een concert geven als onderdeel van de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Sağ werd echter staande gehouden door de marechaussee en verhoord. Hij vond het verhoor zo lang duren dat hij besloot uit protest terug te vliegen naar Turkije. Nederland liep door deze gang van zaken een concert van een van de grootste nog levende Turkse muzikanten mis. Arif Sağ is een van de belangrijkste vertolkers van Turkse volksmuziek. Hij werkte jarenlang als arrangeur en gastmuzikant voor veel verschillende Turkse artiesten. Daarnaast componeerde hij muziek voor films en series en schreef hij een boek over de techniek van de baglama, het belangrijkste snaarinstrument in de Turkse muziek. Vandaag kunt u luisteren naar een dwarsdoorsnede van zijn muziek. Een dwarsdoorsnede die veel overeenkomsten heeft met de Turkse volks- en popmuziek van de afgelopen 50 jaar. We beginnen met de muziek waar Arif Sağ uiteindelijk het bekendst mee is geworden, bewerkingen van volksliedjes uit het oosten van Turkije.

Het laatste nummer was een samenwerking met Moussa Erolou, een andere bekende Asik. Dat is een troubadour of bard uit Turkije. Met hem speelde Arif Sağ ook veel muziek uit het repertoire van de Alevieten, een mystieke stroming binnen de islam. Sağ is zelf ook een Alefiet en heeft zich als volksvertegenwoordiger in het Turkse parlement hard gemaakt voor de positie van de Alevieten en Koerden in Turkije. Ook in zijn eigen repertoire komen nummers uit het Alevitische repertoire voorbij. Het volgende nummer is daar een heel mooi voorbeeld van.

Ook dit laatste nummer werd vaak en wordt vaak door Alevieten gedraaid en gezongen. De anders zo sobere muziek voor de baklama en zang is ditmaal orkestraal gearrangeerd. Deze bewerking van Za werd gebruikt als soundtrack voor een Turkse film uit 1985. Ver voor zijn filmcomposities en zijn bekendere werken was Za, zoals veel andere muzikanten, werkzaam als sessiemuzikant en hij deed dat voor de Turkse tv en radio. Daarnaast verkende hij in zijn vroege werk de geluiden van elektrische versterking, pop en rock. Zijn spel en de snelle volksdansen uit de binnenlanden van Anatolië leenden zich uitstekend voor een ritmische begeleiding en elektrische versterking. Nu zijn veel van zijn eerste singles collector's items. In de volgende nummers horen we echt wel waarom.

Het laatste nummer is een voorbeeld van een van de vele arrangementen die hij voor andere muzikanten schreef, in dit geval voor zangeres Gonu Leunig. Arif Saa werkte in de jaren 70 ook samen met componist en arrangeur Zafer Dilek. Samen met hem maakte Saa bewerkingen van snelle en dansbare Turks volksliedjes, die vervolgens ook veel als soundtracks in Turkse films gebruikt werden. De volgende twee nummers zijn daar een mooi voorbeeld van.

Dat was Debashish Bhattacharya op de Noord-Indiaanse slide guitar met de raga Saraswati. Met begeleiding op tabla door zijn broer Subhashish Bhattacharya. Aandacht nu voor een andere pleitbezorger van de slide guitar in de Indiaanse muziek, Vishwa Mohan Bhat. Hij werd in 1952 geboren in de stad Jaipur in Rajasthan. Net als Debashish Bhattacharya, die we zojuist lieten horen, speelt Vishwa Mohan Bhat op een omgebouwde westerse slidegitaar met een Indiaanse klankkleur. Hij noemt zijn aanpassing van de westerse gitaar de Mohan Veena. De westerse slidegitaar heeft 6 snaren, maar als zo'n gitaar wordt omgebouwd tot de Mohan Veena, zitten er maar liefst 19 snaren op. 7 hoofdsnaren en 12 meetrillende dunne resonantiesnaren. In 1993 brak Vishwa Mohan Bhat wereldwijd door met het album A Meeting by the River. Op dit album speelt hij met de Amerikaanse slidegitarist Ry Cooder. Hier zijn Vishwa Mohan Bhat en Ry Cooder met 3 stukken. A Meeting by the River, Longing en Isalei.

Dat waren Vishwa Mohan Bhat op de Mohan Veena en Ray Cooder op bottleneck gitaar in A Meeting by the River, Longing en Isa Lee. Afkomstig van het album A Meeting by the River uit 1993.

In korte tijd heeft de Hindoestaanse slidegitaar een stevige positie veroverd binnen de Noord-Indiaanse klassieke muziek. De Hindoestaanse slidegitaar is als nieuwkomer een welkome aanvulling op traditionele snaarinstrumenten zoals de sitar, de veena, de sarod en de sarangi.

0: U luistert naar de Concertzender met deel 5 van het programma Tango, Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Yupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. Voor informatie over de programmagegevens en de speellijst kunt u natuurlijk terecht op de site van de Concertzender, concertzender.nl. In de programmareeks Tango, Lied van Buenos Aires willen wij een sociaal-cultureel panorama geven van Buenos Aires in de tijd van de klassieke tango. Elke uitzending is gewijd aan een thema. In de twee vorige was dat mannen en vrouwen. En in deze aflevering 5, liefde. En de volgende, aflevering 6, gaat over liefdesleed. In de eerdere uitzendingen is aangegeven dat in de begintijd van de tango er in Buenos Aires een enorm mannenoverschot was met als uitvloeisel een rauwe macho-cultuur. En dat uitte zich ook in de oudste liederen over liefde, zoals De Puro Guapo, Echte Kerel.
1: Om jouw liefde te veroveren wil ik mijn leven inzetten bij het kaartspel dat mij zinde. Het is niet het eerste spelletje waarin ik mijn lijf heb ingezet. En als ik tenslotte speel en win, als een stier is mijn postuur, kan ik mij doen gelden met mes en ferme hand, met lef en met bravoure.

0: hoorde het orkest van Pedro Laurens met zang van Juan Carlos Casas. De liefde van de macho gaat gepaard met een flinke dosis jaloezie en als hij aan haar liefde twijfelt, waarschuwt hij haar. Pénsalo bien.
1: Denk goed na voor je die stap zet, die je morgen wellicht niet recht kunt zetten. Bedenk dat wel, ik, die zoveel van je hield en jij hebt mij vergeten, wellicht uit liefde voor een ander.

0: U hoorde het orkest van Juan D'Arienzo met zang van Alberto Echagüe. In de jaren 20, dus na de Eerste Wereldoorlog, werd de tango het muzikale idioom in een scene van besloten bijeenkomsten met een amoureuze sfeer, waarin mannen en vrouwen meer gelijkwaardig waren. Luistert u naar Danza Maligna, kwaadwillige dans, gezongen door Armando Moreno bij het orkest van Enrique Rodriguez.
1: Genoegen der goden, perverse dans. De tango is rite en religie. Het orkestra Criolla is het altaar en de priester is de bandoneon. Ik wil me als gevangen voelen in de kerker van mijn smart. Verzwijg, mijn innige wederhelft, dat tussen ons beiden een geheim bestaat.

0: De schemerige en zwoele sfeer in die tango-scene werd bezongen in A Media Luz bij schemerlicht.
1: Dat alles bij gedempt licht, zodat de liefde een tover is. Bij gedempt licht onze kussen, bij gedempt licht wij twee. En alles bij gedempt licht. Een schemering binnenshuis, hoe zacht als fluweel glanst het gedempte licht van de liefde.

0: Dat was het orkest van Edgardo Donato met zang van Horacio Lagos. De grotere gelijkwaardigheid van man en vrouw blijkt ook uit het feit dat de man erkent dat hij regelmatig een blauwtje loopt. Maar hij is en blijft een man. Hij vergelijkt het met gokken op renpaarden. Vaak verlies je, maar toch gok je opnieuw. En zo ook bij vrouwen. Luistert u zo naar Carlos Gardel in Por una cabeza.
1: Maar als zondag een felle merrie wordt getipt, dan zet ik daarop alles in. Dat is één ding dat zeker is.

0: In fumando espero versmelte het rokend wachten en smachten naar de minnaar.
1: Uitgerekt op mijn sofa, roken en beminnen. Kijken naar mijn minnaar, gelukkig en verliefd. Zijn lippen voelen, zoenen met verfijnde kussen. En het avontuurtje begeren met des te meer verlangen. Als ik zijn blik bespeur, vol dorst naar hartstocht. Want als mijn lief er is, is mijn roken een paradijs. Geef mij de rook uit jouw mond, geef dat in mij de passie ontvlamt. Maak dat ik gek wil worden van genot. Als ik die warmte voel van de bedwelmende rook, die straks de vurige vlam van de liefde ontsteekt.

0: Een innige liefdeskus kan zo hartstochtelijk zijn dat je sterft bij het idee van ontrouw, maar haar toch niet kunt loslaten. In een kus het leven, in jouw armen de dood, ofwel en un beso la vida. Roberto Rufino zingt bij het orkest van Carlos Di Sarli.
1: Met kussen op mijn mond zei je dat alleen de dood ons kan scheiden. En zo innig was die kus die je gaf, dat ik mij ketende aan je liefde. Welke schuld heb ik als nu andere liefdes mij losrukken van je verraderlijke lippen? Welke schuld heb ik je zo te beminnen als jouw mond me zo in vlam zette?

De overdrijving wordt alsmaar opgeschroefd, zoals in Passionnel uit 1951. Je bent aan mij genageld als een dolk in mijn vlees en vurig en hartstochtelijk trillend van verlangen wil ik in jouw armen sterven. Vreselijk, maar de muziek is heel mooi. Luistert u naar het orkest van Pugliesi met zang van Alberto Moran.

0: De tango Fuimos geeft uitdrukking aan de emotionele ontreddering van een paar dat, vol wederzijds schuldgevoel, beseft dat hun liefde voorbij is.
1: Ik was als een regen van as en ellende in de uren van berusting in je leven. Jij was door mijn schuld een zwaluw in de sneeuw, een verwelkte roos onder een wolk zonder regen. Wij waren de reiziger die niet vraagt en niet bidt, die niet huilt, die zich neerlegt om te sterven. Wij waren bevangen door angstig voorgevoel in de nacht op een doodlopende weg. Bleke wrakstukken van een schipbreuk, gebeukt door de golven van leven en liefde.

En dat was wederom het orkest Osvaldo Pugliesi, nu met Roberto Chanel. U heeft geluisterd naar de concertzender met deel 5 van het programma Tango, Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Jupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. De stemmen waren van Agnes van der Veld en Evert Jan Nachtegaal. Samenstelling Jupa Campo, eindredactie Caroline Claire, techniek Floor van Domburg en presentatie Jan Kooijman. De 6e aflevering wordt gewijd aan liefdesleed en die kunt u verwachten op vrijdagavond 19 juni. We gaan deze aflevering afsluiten met een gedeelte van de instrumentale wals Amor y Celos, Liefde en Jaloezie, gespeeld door Juan D'Arienzo.

Welkom bij het programma Wereld Mineralen. Vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. We starten met het album Mokde van zangeres Karyese Fotso uit Cameroen. Dan volgt het album Tudo van bossa nova zangeres Joyce Moreno uit Brazilië. En daarna keren we terug naar Afrika met het album Nadré van zangeres Dobet Kahore. Uit Ivoorkust is zij. Dan is het tijd voor Nine Dead Alive, een album van twee krachtpatsers op de akoestische gitaar. Het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela. En daarna wisselen we opnieuw van continent, maar we behouden het Latijnse temperament via de Catalaanse mestizo-band La Trova Kung Fu. Op het jongste album, Santa Alegría, bouwt deze Spaanse band weer een vrolijk feestje. Volop muzikaal vertier is er daarna, ook op het album, Facendo as Pazes como Swing van de Braziliaanse samba-band Orquestra Imperial. En tegen het eind van het programma laten we dromerig subtiele jazz horen van de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander, afkomstig van haar album Where Water Travels Home. En het slotakkoord in deze uitzending is voor de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman, die op haar nieuwe album Queen Between songs aflevert met fraaie Indiaanse contouren. De speellijst van dit programma is uiteraard te vinden op onze website concertzender.nl en ik vermeld u dat dit programma is samengesteld door Pieter de Rooij.

Je luistert naar de Concertzender, naar het programma Wereld Mineralen. Vandaag laten we nieuwe releases horen van diverse artiesten. Carece Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobert Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse Mestizo band La Trova Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van het programma is uiteraard te vinden op de site van de Concertzender, concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag besteden we aandacht aan recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. Er is muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas, de Amerikaanse klarinettist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Ghatak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashish Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag een India special met recente releases, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

was het programma Wereld Mineralen dat vandaag in het teken stond van recente releases met Indiase muziek, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. We hoorden muziek van de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas, de Amerikaanse klarinetist Shankar Tucker, de Britse zangeres Ranjana Ghatak en uit India de violiste Kala Ramnath, slide-gitarist Debashish Bhattacharya en zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. De speellijst van dit programma met alle details is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom op de concertzender bij Mariama, die vandaag in het teken staat van woestijnmuziek uit West-Afrika. In het kielzog van Tina Riwen vallen vooral steeds meer Touareg-groepen de World Charge binnen. We starten met de zogenaamde wegbereiders. Niet alleen Tina Riwen en Ali Farka Touré, maar ook Tartit en Khalifa Oud Eide en Dimi Mint Abba. En met deze laatste beginnen wij dit programma.

U hoorde als laatste Ali Farka Touré en Ray Cooder. Ali Farka is alweer enkele jaren geleden overleden, maar zijn waardige opvolger is al een tijdje Avel Bokoum. Zanger, gitarist Avel Bokoum speelde ook in een groep van Ali Farka en zijn eigen groep is een van de meest ondergewaardeerde ensembles uit Mali. Na Avel Bokoum vervolgen we met een andere overleden Malinese artiest, Lobé Traoré. We blijven nog even in Mali met Kaira Arbi's Eid Yuma. Maar let op, het nummer daarna, Zaina Yuma, van de West-Saharaanse groep Doué, lijkt wel een opgevoerde versie daarvan. Voor de volledige tracklist verwijzen we u naar onze site concertzender.nl.

De titel van het laatste stuk dat u hoorde was Pool Beneath the Pond, te vinden op een EP uit 2006. Ik vermeld het nog maar even volledigheidshalve. De volledige speellijst van de muziek die we laten horen is natuurlijk te vinden op onze site concertcenter.nl in de programmagids bij Folkit. In dit programma over de Britse folktronica band Tang gaan we verder met Trip Trap, te vinden op een vijfde CD Turbines uit 2013. En daarna hoort u Dream In van Songs You Make at Night. En dat is een uitgave van 2018. You, a trip.

wake up.

Het laatste stuk dat u hoorde was Shake Your Shelter van Lump. En Lump is een samenwerking van zangeres Laura Marling en tonglets Mike Lindsay. Maar we gaan verder met de nummers Follow Follow en Like Water, beide van Tang. En daarna hoort u een paar stukken afkomstig van het album Death Club uit 2020. En dan beginnen we met het stuk Death is the New Sex.

settled. Now the death. Why?

song.

En dat was tot besluit een stuk van deze CD Eating the Dead van Tang. Je hebt geluisterd naar een programma samengesteld door Geert de Vos.

Dag luisteraars. Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar onze serie Damas del Tango. Vandaag Mercedes Simone. De zangeressen die waren opgekomen in de jaren 20 waren vertegenwoordigsters van de proletarische tango arabalero, de rauwe tango van de volkswijken van Buenos Aires. Rond 1930 kwamen zangeressen op die zich via radio, film en plaatopname richtten op een breder, meer burgerlijk publiek. Dat veroorzaakte een verandering in smaak. De liedjes werden gevoeliger, zelfs sentimenteler, de teksten tammer en de zang melodischer en meer gepolijst. Kortom, de gezongen tango werd meer aangenaam. Tango meiden werden tango dames. En de titel La Dama del Tango werd verleend aan Mercedes Simone. Ze brak in 1932 door met het lied Cantando, waarvoor zij zelf tekst en muziek schreef. Wonderdoende maagd, vergeef mij als ik het lied zing dat in mij leeft. Als zo innig beminnen zonde is, vraag ik u op mijn knieën om vergeving. Ik bemin hem zo, dat ik sterf als ik zijn strelingen moet ontberen.

Nogal matige tekst, maar prachtige muziek. Hetzelfde geldt voor het volgende nummer, Quando silba il viento. Het heeft hetzelfde thema, zingen om verdriet. En dat is meestal liefdesverdriet. Ik zal zingen om die smart te kunnen wissen en gelukkig lachen naar leven en liefde. Maar jij, mijn hart dat niet vergeten kan, zult terugkeren met dat ver verleden en mij doen herinneren.

In Mi vieja viola, mijn oude viool, fungeert muziek als lichtpunt in het donkere leven van een aan lager wal geraakte muzikant. Roem is maar vluchtige schijn. Als je bergafwaarts gaat en blut bent, is alles, alles voorbij. Nu rest alleen de herinnering aan vervlogen geluk. Maar jij bent het oude viool waar ik mij toe richt. Als mijn levensjaren mij weer oprichten en het lot mij op het juiste spoor zet, dan zweer ik dat ik zal afblijven van de drank, dat ik je snaren zal vernieuwen en jou weer doen klinken.

Een onbekommerd liedje is El Viejito del Acordeón, de oude accordeonist. Als het dansorkest is uitgespeeld, begint een oude accordeonist te spelen en brengt het feest weer helemaal op gang met zijn vrolijke polka-muziek.

Mercedes Simone werd geboren in een klein pionierstadje op het platteland vlakbij La Plata. Haar vader was privéchauffeur, haar moeder huisvrouw, zelf werd ze winkelmeisje en boekbindster. Ze trouwde met de eigenaar van een kapperszaak. Ze kwam dus niet uit de Arabal van Buenos Aires. Wel zong zij daarover enkele liedjes. Maar deze gaan niet over proletarische armoede en verbittering, maar over de sfeervolle herinneringen aan de gezelligheid van de woonbuurt, de barrio. Centraal daarin, de tango. Buurt van tango, maan en mysterie. Vroegere straten, hoe zal het met ze gaan? Oude vrienden die ik mij nu niet meer herinner, waar zouden ze zijn? Hoe zal het met hen zijn vergaan?

Over nostalgie naar de woelige en rauwe begintijd van de tango gaat Tiempos Viejos. Weet je nog, makker, wat een tijd was dat? Dat waren andere mannen, meer mans dan wij. Ze kenden geen coke en geen morfine. De kerels van toen gebruikten geen haargel. Weet je nog, makker, wat een tijd was dat?

In de volgende twee nummers zingt Mercedes over twee evenementen die het leven in de doorgaans saaie volksbuurten jaarlijks opfleurden. Het eerste is het buurtcarnaval, bezongen in Carnaval de mi Barrio. Carnaval in mijn woonbuurt, waar alles liefde lijkt, klaterend schaterlachen, dat het verdriet verzacht.

Het tweede evenement was het jaarlijkse circus. Circo Criollo is een nostalgisch lied over het zo sfeervolle inheemse gaucho-circus dat op het punt stond te verdwijnen en nooit meer terug zou komen.

Tot de liedkeuze van Mercedes Simone hoorde ook de milonga. Deze kende enkele subgenres, zoals de milonga candombe, die verwijst naar de Afro-Argentijnse cultuur. Een tweede subgenre is de milonga campera, die in tekst en muziek teruggrijpt op het inheemse plattelandsleven en de gaucho-cultuur. Overigens waren milonga's niet een onderdeel van deze marginale subcultuur. Dat blijkt wel uit het feit dat deze milonga's door blanke componisten en dito tekstdichters werden geschreven. Eerst hoort u twee nummers milonga candombe. Pena mulata gaat over het verdriet van een mulatin. Het verhaalt een broeierig en bloederig drama van moord en wraak. Het wordt verteld in kinderlijke, afgebroken zinnen vol toespelingen en herhalingen.

Negra Maria gaat over een meisje dat is geboren met carnaval. Haar moeder droomt al van het maken van mooie kleren voor het carnaval als het meisje 5 jaar wordt. Maar Zwarte Maria sterft al in haar wieg en laat haar moeder achter, huilend om haar engeltje met kroeshaar. Luister naar Mercedes Simone in Negra Maria.

Nu twee nummers Milonga Campera. Het eerste heet Milonga Triste. Een jongeman ontmoet op een landweg een heerlijk jong meisje. Hij kust haar, maar deed haar daarbij pijn. Ze gaf hem een klap en verdween voorgoed. Treurend keerde die naar die landweg terug. Hij zong zonder te kunnen zingen, bad zonder te kunnen bidden.

Je kunt makkelijker een pleister plakken op de wonden van een verraad of het lot van een heftige liefde beslechten met een dolk. Maar heel lastig is het kappen van de tentakels van een passie als ze nog zijn vastgeklemd om de meerpaal van je hart. Aldus zingt Mercedes Simone in Milonga Sentimental.

Mercedes Simone was een donkerharige schoonheid, elegant en innemend. Ze maakte 5 films, maar haar acteren was weinig dramatisch of theatraal. Met haar parelende stem en haar lyrische voordracht bereikte ze haar publiek het liefst via radio en grammofoonplaat. Het merendeel van haar liedjes, door haarzelf of door anderen geschreven, hebben sentimentele teksten over liefdesleed in werkelijk talloze varianten. We kunnen maar enkele laten horen. Tu nombre gaat over vergetelheid. Jouw naam is niet meer dan een woord. Je handen lijken een herinnering. Jouw glimlach, jouw liefde, jouw verwachtingen zijn echo's van een droom, schaduwen van een afscheid.

Amargura gaat over een man die met bitterheid is vervuld wegens een verbroken liefde. Als hij vergetelheid zoekt in de drank, is dat vergeefs. Vanuit de bodem van het glas lacht zij hem uit, koket en met harteloos leedvermaak.

In No Quiero Llorar, oftewel Ik wil je niet zien huilen, heeft het liefdesleed de vorm van wederzijdse jaloezie. Eerst kwelde ik jou met mijn jaloezie en luisterde ik naar jouw protesten zonder te kunnen genezen. Nu ik gelukkig ben met je trouw, heb je twijfels over mij.

In Carithias zingt een vrouw over hoezeer ze terugverlangt naar haar vroegere geliefde. De eenzaamheid die mijn hart beknelt, ontsteekt in mijn ziel het vuur van je vroegere liefde. In de nevelen van je vergetelheid doodt mijn illusie en roept vergeefs je naam.

En hiermee zijn we gekomen aan het einde van de 7e aflevering van Damas del Tango. Samenstelling Joep Acampo, eindredactie Caroline Claire, techniek Willem van Schip, mijn naam is Gerard Meulenberg. We sluiten af met Abbandono over liefdesleed dat kan uitmonden in wanhoop. De windvlaag van de herinnering dringt tot in de uithoek van mijn verlatenheid. En met het dode stof van het verleden kwam ook jouw liefde terug. Ik weet niet of je gelukkig zult leven. Of, als de wereld je heeft verslagen, je leeft zonder te willen leven en de vrede zoekt van de dood.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Acoustic Roots bestaat bijna een jaar en degene die het spits afbeet in de eerste aflevering was Haitham Safia. En we zijn blij en verheugd dat Haitham Safia en natuurlijk ook Osama Maligi vanavond terug zijn in Acoustic Roots. Dit keer met No Blues.

voor Evelien was dat, van No Blues. No Blues bestaat uit Haitham Safia, zang en oet. Ad van Meurs, zang en gitaar. Osama Maligi, percussie. Anne Maarten van Heuvelen, zang en bas. En Ankie Kultjes, zang en synthesizer. En vorig jaar verscheen hun nieuwste cd, Kind of No Blues. Maar hopelijk spelen ze hier van alle cd's wat. Ik weet het niet. We laten ons verrassen. No Blues.

Ja, dat was inderdaad van ons laatste album. En ook het titeltrack van Jet Doen Jij natuurlijk, tweede album van No Blues. We hebben er ondertussen 5 gemaakt al. Dus aardige hoeveelheid. Het volgende nummer staat ook op het nieuwe album. Het nieuwe album met Kind of No Blues is een dubbel cd. En het is een cd met live muziek. En het is dat is materiaal wat we de afgelopen jaren hebben opgenomen. En het is een cd met nieuwe instrumentale tracks. En het volgende nummer is The Last Train to Haifa. Met Osama Malegi op percussie. En die gaat een prachtige bongo intro doen. Dat is wat jullie zo meteen gaan horen. Daar komt-ie.

0: No Blues, Last Train to Haifa. Fijn dat jullie er zijn, allemaal. Twee van jullie, Haitham misschien ook. En Ad van Meurs, laveren hier even naar de tafel toe. Want zoals het een huiskamer betaamt, Ad, staat hier helemaal vol met microfoonstandaards, instrumenten en allerlei andere dingen. Dus even kijken dat er niemand struikelt. Welkom, Haitham. Fijn dat je hier opnieuw wil zijn. Samen met No Blues dit keer. We zullen vanavond heel wat staaltjes Arabicana horen. Een stijl ontstaan door het mixen van Arabische muziek met Americana. En No Blues is ook een mix van een Palestijn in Israël. Dat ben jij, Haitham. Anki en Ad uit Brabant. Osama uit Khartoum, Soudaan. En Anne Maarten gewoon uit Arnhem. Dus het is ook al een interessante combinatie van personen. Hoe komen jullie bij elkaar, Ad?
1: Wij zijn verzonnen.
0: Wij
1: zijn verzonnen door Rob Kramer van het productiehuis Oost-Nederland. Die kende Haitham van een dansproductie waar hij oud speelde en mij als bluesy slidegitarist. En hij kende Anne als bassist uit de regio. En die dacht, wat gebeurt er als wij Westerlingen met cultuurdragers van de Arabische cultuur bij elkaar zetten? En toen hebben we 3 dagen bij elkaar gezeten met de verplichting. Als we die 3 dagen door zouden komen, dat we dan een voorprogramma van de Holmes Brothers volgens mij zouden doen.
0: Gewoon 3 dagen met elkaar opgesloten in de kamer, ja, en wat gaan doen.
1: Ja, tot elkaar veroordeeld. En toen kwamen er 9 liedjes uit. En dat is voor wereldmuziek anders dan normaal. Meestal komen er stukken uit. Maar wij hebben gewoon 9 liedjes met kop en staart. En toen zei iemand, moeten we daar een demo van maken. Toen zei iemand anders, wat is het verschil tussen een demo en een cd? En toen hebben we Anki gevraagd om de cd op te nemen. En die zong ook meteen een tweede stem. En zij kende Osama, want dat is namelijk de drummer van
2: een andere groep. En dat was trouwens 9 jaar geleden of 10 jaar geleden.
1: Nee, niet zo lang, 8.
0: Ik heb even op de site gekeken en volgens mij is het 10 jaar geleden.
2: Bijna 10 jaar
0: geleden.
2: Volgens mij
0: is het jubileum dit jaar, Ad. Je bent al zo oud, Ad. Hey, maar toen het idee eerst kwam en nog voordat je met z'n drieën dus opgesloten werd in die kamer, zag je het gelijk zitten?
1: Ik was een beetje weigerachtig.
0: Weigerachtig?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ik was ook een beetje cultuurfoob. Xenofoob, net als iedereen aan de bar, om het zo maar te zeggen.
0: Oh?
1: Gewoon, net als gewoon een normaal mens.
2: Hij heeft mensen, gewoon eerlijk
0: wat,
2: gezegd.
0: Ja, dat is wel heel eerlijk, Haitham.
1: Wat moet ik met die Arabieren? Maar dat was een vooroordeel, daar werd ik snel van afgeholpen.
0: Ja, zag jij het dan gelijk zitten, Haitham? Je dacht, wat moet ik met die Brabander zeker?
2: Zeker anders. Ben ik gewoon open voor alles. En heb ik gewoon gedacht, ik ga gewoon iets proberen. Als het lukt, lukt het wel. Als het niet lukt, dan goodbye. Maar lukt het gelukkig wel.
0: Dus, en die term Arabicana, was die er meteen? Of hebben jullie die gaandeweg verzonnen? Wie heeft die bedacht?
1: Heb ik die verzonnen.
0: Heb jij die verzonnen?
2: Ik dacht erop, maar ja.
1: Nee, maar ik zit in de Americana. ik zit in de Americana.
2: Anki zegt dat ze heeft dit wel
0: van. Nou, daar kunnen we dan nog even over doorruzien naar de uitzending. Geeft niks. het is een unieke stijl en jullie zijn er ook meteen de beste in, want jullie hebben het zelf bedacht. Dat doe je goed.
1: Wij zijn een categorie op onszelf.
0: Ja, dat blijkt wel. Of hebben jullie navolgers al?
2: Dat weet ik niet.
0: Wel? Anne Maarten roept uit de verte van wel. Ik weet niet of we je horen, Anne Maarten.
3: Hoor je?
0: Ik hoor je.
3: Uit Utrecht is er een duo wat ook echte Arabische muziek met Amerikanen heeft vermixt. En die jongens heten... Oh, dat is dan jammer.
2: Even nadenken. Dat weet je niet.
3: Heel slecht.
0: Ik kom straks bij je terug. Denk rustig even na.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja. Dus eigenlijk is het een gelegenheids... En ook een gelukkig toeval dat het meteen zo goed ging. Meteen 9 liedjes, meteen een cd.
2: En meteen 2e cd en de 3e en de 4e en de 5e.
0: Het is wel onder een goed gesternte geboren, dit initiatief, Ad. Of jij kijkt toch iets...
1: We moeten kijken. Rob Kramer, wij zijn niet de enige verzinsel. Hij heeft meerdere groepen en bands en de muzikale projecten komen uit zijn koker. En die waren eigenlijk allemaal wel succesvol. Dus hij heeft ook wel een beetje een visie.
0: Een beetje een visie.
1: Niet te veel stroop...
0: Hij heeft er in ieder geval oog voor, laten we het zo zeggen.
1: Ja, dat is zijn beroep.
0: Ja. Haitham, jij speelt de oud in No Blues. Vertel nog even voor de luisteraars die niet weten wat het is. Wat is een oud?
2: Een oud is een Arabische luid, of zag ik elke keer weer, de opa van de gitaar.
0: De opa van de gitaar, ja.
2: Heel bekend in alle Midden-Oosten landen en zegt eigenlijk de oorsprong van de gitaar. Dat ook oud of niet? Wel een beetje. De geschiedenis gezien wil de opa van de gitaar.
0: Ad zit in de hoofdschuddende modus vanavond. Ja, is gewoon die schudt bij alles wat je zegt.
1: Ik gooi over die stellingen.
0: Maar klopt het niet, Ad?
1: Nou,
2: Jawel, heel oude instrument is de oud, begon het eigenlijk. En daarna kwam de gitaar.
1: Okay. Ze hebben wel het een en ander uitgevonden, die Arabieren. Dat moet ik ze nagaan. Rekenen hebben ze ook uitgevonden.
0: Na 10 jaar toch nog niet helemaal glad gestreken, ja, geloof ik.
1: Totaal. Oude grappen.
0: Jullie plagen elkaar. Ja. En die oud van jou, Haitham, is dat een bijzondere? Is het een bijzonder exemplaar waar jij op speelt?
2: Ja, die is speciaal voor mij gemaakt in Haifa, waar ik vandaan kom. Deze regio van de Galilea, speciaal voor mij toen ik 13 was. En de bouwer heeft gezegd, dat ga ik iets voor jou maken. Dat gaat gewoon, als je doorgaat met muziek, gaat het niet alleen maar in audio, maar ook visueel. En vind het gewoon een mooi instrument.
0: Hij is ook prachtig, hè? Ja, hij is prachtig ingelegd. Met wat voor hout is het?
2: Volgens mij mahagoni. Maar weet ik, een ander ding volgens mij ook iets anders, maar ik weet het niet zeker.
0: Je bent te zuinig op, denk ik. Ja. Nou, je weet het, jij weet het helemaal, Haitham. De formule van Acoustic Roots is dat er hier meer gespeeld wordt dan gepraat. Nodig jullie uit om daar weer toe over te gaan. Ik ga even bladeren. Wat gaat het worden, Anne Maarten? Jij weet het.
2: Zout, de stem.
0: Ja, zout. No blues.

Pret-a-porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Pret-a-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk noemen. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá.

Mistério do Planeta, Novos Baianos. Jeetje, ik weet nog wel, jaren 70, heel veel haren, heel veel baard, heel veel rock. Gemixt met alles wat traditioneel was. Novos Baianos, ze waren wel een begrip inderdaad. En hiervoor, ze was ook een onderdeel van Novos Baianos. Ze was getrouwd met Pepeu Gomes, Baby Consuelo. Ze heette nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingt ze dus al chorinho, de meeste traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.

Dominguinho, sete meninas, forró van de beste kwaliteit, jongens. Ja, en daarvoor hadden wij Tonzé. Hij was de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Is de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Tonzé, dat was een nummer voor Jimi Hendrix en die heet Jimi Hendrix. Geef je aan, Jimi Hendrix.

Ja, en we hebben deze set geopend met Visgo da Jaca van Martinho da Vila, maar wel afgesloten met Portela das Maravilhas, Carnaval, Samba Enredo. Zo lekker, echt. Goed voor je benen, goed voor je billen. Heel goed. En dames en heren, dat is het einde van de Brasil da Lil van deze maand. Ik hoop jullie heel snel te zien horen ergens. Tot ziens. Doei.

Welkom bij de Concertzender en het programma Wereldmineralen. Vandaag met nieuwe cd-uitgaven uit België, Colombia, Turkije en Thailand. We beginnen met de cd In of Love van Melike. De kiem voor In of Love ontstond toen Melike Tarhan, Vlaamse zangeres met Turkse roots, een optreden van saxofonist John Snauwaard bijwoonde. John bracht met zijn band Turks en traditionele muziek in een nieuw jasje. Het thema liefde loopt als een rode draad door dit muzikale weefsel van etnische en moderne westerse invloeden.

U luistert nog steeds naar Wereldmineralen op de Concertzender en u hoorde een gedeelte van de cd In of Love van Melike. We gaan door met de cd Contigo van Marta Gómez. Marta Gómez heeft een prachtige, heldere stem met een fris en ontwapenend timbre en zingt verschillende stijlen. Zo horen wij uit haar geboorteland Colombia de cumbia en bambuco, uit Argentinië de samba en ook Peruvaanse en Chileense muziek komen voorbij. Ze schrijft alle muziek zelf, speelt gitaar en wordt bijgestaan op bas, fluit, percussie en piano.

0: Na de didgeridoo hoorde u twee tracks van de Asurini en de Arara uit het Amazonegebied in Brazilië. De eerste van een Asurini-ensemble met bamboebuizen voorzien van een riet als mondstuk. En de tweede van net uit het woud terugkerende Arara-jagers met bamboetrompetten waarop de klank gemaakt wordt door de trillende binnenlippen van de bespelers. Ideale stemvervormers voor rituelen en ceremoniën. Een bundel bladeren en een boog zijn de instrumenten waarmee een sjamaan zijn werk doet tijdens jagen of ayahuasca-sessie. In Ecuador is dat.
1: Jouw ring,

0: Na de jagerceremonie hoorde u een compositie van Walter Maioli voor instrumenten gemaakt van plantenzaden, gevolgd door Ya Bun Yeng uit Laos op een bamboesieter waarvan de snaren gemaakt zijn van de huid van hetzelfde stuk bamboe.
1: And that's not fun.

U hoorde een groep Hani-vrouwen uit Zuid-China met begeleiding van een boomblad en een hmong, welkomstlied gespeeld op drum en schalmei met een dubbel gevouwen blad als mondstuk. En we sluiten af met door bamboebuizen versterkt handengeklap van Ho Dang en muziek voor slagstokken en houten planken, de Xalasparta van de Basken. Volgende maand is de klankbron er weer met muziekinstrumenten gemaakt van bot, huid, schelp en schaal.

En tot zover dit programma De Klankenbron, samengesteld door Fred Gales. Voor de volledige speellijst en meer informatie over de muziek in dit programma kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl.

Welkom bij de metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 14 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgstansen, indie rock en experimentele pop.

U luisterde naar het intro van een concert van het Moluccan Moods Orchestra in Berlijn op 28 oktober 1992. Deze aflevering is geheel gewijd aan deze groep die een pioniersrol speelt binnen de Molukse muziek in Nederland met eigentijdse bewerkingen van traditionele liederen uit de Molukken en eigen composities op basis van muziek uit Azië. Het Moluccan Moods Orchestra maakte in de zomer van 1988 radioopname voor SFB Radio Berlijn en dat alles na succesvolle concerten op het wereldmuziekfestival Heimatklingen. Het Duitse label Piranha zag er wel markt in en bracht de opname op LP en later op CD uit. Een deel van de in de loop der jaren in Nederland gemaakte radioopnamen, onder meer voor de KRO en de Wereldomroep, zijn uitgebracht op de CD Sejara. En dat is uitgebracht door Pen Records. Deze CD, die een overzicht biedt van de bloeiperiode van de groep, was lange tijd uitverkocht, maar is onlangs opnieuw uitgebracht. We gaan verder luisteren naar het concert waarbij de groep ons met tekst en uitleg meeneemt op reis langs de verschillende eilanden van de Molukse archipel, waarbij ook Nederland wordt aangedaan. Achtereenvolgens hoort u Tana de Racha, Jamko, Noele, Mandamande, Bersama Sama, Oplira, Irama Hati, Rio en Lembe Lembe.

Goodbye to everybody here in Berlin.

0: Het Mullican Moods Orchestra begon in 1987 als orkest voor de begeleiden van gastartiesten in een maandelijkse concertserie onder de titel Mullican Moods. En dat gebeurde allemaal in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Het orkest heeft later als zelfstandige groep van de modernisering van de traditionele Molukse muziekaar handelsmerk gemaakt. Met een pop-instrumentarium werden afhankelijk vooral bekende Molukse liedjes uit de jaren 50 op eigen tijdse wijze uitgevoerd met driestemmige zang en lange, vrije improvisaties. In een proces van collectief improviserend arrangeren werd een eigen smeltkroesstijl ontwikkeld. In een later stadium bracht de band ook eigen composities uit, waarbij de Molukse en Aziatische muziek een belangrijke inspiratiebron bleef. We gaan verder met de uitzending en wel met een opname van een akoestisch optreden voor de NCRV-radio, Nieuwpoort van 5 mei 1998. En achtereenvolgens hoort u Henna Masawaja, Ser Lele, Pulau Emas, Lembe Lembe en Tana Toraja.
1: Mullican Moods Orchestra. De groep bestaat ruim 10 jaar. Ooit begonnen als begeleidingsorkest voor gastartiesten in een concertreeks Mullican Moods. Maar een jaar later maakten ze al hun eerste eigen cd, Wakoi. Een nieuwe cd staat op uitkomen. Setchara heet die. Ze gaan vanavond een aantal stukken zingen in Praatradio en straks ook in, hier in uw Nieuwsport. Het eerste is Henna Masawaja. Hier is de Mullican Moods Orchestra. Ja.

0: De Moluccan Moods Orchestra. En u hoort ze straks nog een paar keer in hier in uw Nieuwspoort. Na 8 uur bij de NCRV op Radio 1.
1: Vanavond is van de Molucks Orkest, de Moluccan Moods Orchestra. En ze spelen om 19 minuten over 8 spelen ze Tjerlele.

0: Pierre Lele van het Molukken Moods Orchestra.
1: Het Molukken Moods Orchestra, voor de derde keer vanavond treden ze op. Pulau Emas, het betekent Gouden Eiland.

0: Het Molukken Moods Orchestra en Punauemas.
1: Drie zangeressen, Maria Lecranzi, Regina Lecranzi en Anna Makaloi. Dan is er nog Victor Lecranzi, percussie en zang. Dan hebben we iemand die bas speelt, dat is Eduard van Amstel. Dan hebben we een gitarist, Nino Patikawa. En tenslotte Rijn Spoorman, saxofoon en fluit. 16 minuten over 9 en ze gaan spelen. Lembe Lembe, dat is een visserslied.

0: Lembe Lembe van het Moluccan Moods Orchestra. En het volgende grote optreden dat ze geven is in Den Helder op 26 juni in de stad Schouwburg.
1: Ik van het Moluccan Moods Orchestra. Tana Toradja.